tijd om weer zo gewit jou maar bonita weer mee. Nou ja, zo mee, want deze zet jou des meiste deze wereld, dus wint je gedaan als boa tarde. Kunt dat maar de meisje aan mij de bedestie.